het hoort waar geen nacht is of niet, waar Gods helden de doden terrein, in een smettende zwitsel.

en je had hem niet herkend. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem. Hun vriend was net gestorven, ze treurden over hem. Opeens was daar een vreemde die met hen mee wou gaan. Ze wisten niet dat hij het was.

dat was net de familieposten die zongen voor ons het lied Heidi rustig en stil. Dan gaan we verder met het christelijk mannenkoor Eiland Hurk en die zingen uit Psalm 25, het tweede en het vijfde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen, denk aan het vaderlijk meedogen.

Zondaar zoekt gij rust en vrede, dat worden net gezongen door Deeltje van Tuthuizen en Prezemer Dordrecht. Nog een bevatter met een samenzang vanuit de bovenkerk van Kampen, ongelijk van Gerwin van der Plaats. En die gaan nou voor ons zingen, ik wil zingen van mijn heiland.

En we gaan nu verder met een gedicht van Petra Emens, waarboven staat Hemelvaart. Weer mogen wij bij een heilsfeit stilstaan. De Heere Jezus is naar zijn Vader gegaan. Hij is teruggekeerd naar zijn hemelwoning. Het is vandaag de dag van zijn kroning. De discipelen mochten hem nastaren, toen hij op een wolk is weggevaren. Hij zit nu biddend aan Gods rechterhand en ziet deze wereld, ja ook ons Nederland. Hij ziet de verdeeldheid in land en kerk. De macht van de Satan is o zo sterk. Wij zien het met angstige ogen aan, maar toch zal het nooit verkeerd gaan. Want hij is almachtig, hij regeert, hij is het die nog zondaren bekeert. Eenmaal zal hij op aarde triomferen, en die hem kennen, zullen hem eren. Maar heeft u hem hier nog nooit ontmoet, dan gaat het met u bij uw sterven niet goed. Uw plaats zal niet zijn waar Christus is, maar voor eeuwig in de buitenste duisternis. U mag nog hemelvaardag gedenken, hij wil nog zijn genade aan u schenken. Vraag maar veel om een leven met hem, dat eindigen zal in het hemels Jeruzalem.

Hein, en die brachten het lied ten gehore, in de hemel is het schoon. Dan gaan we verder met kingerkoor Jedaja uit Nieuwerkerk. En we gaan luisteren naar Psalm 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij dat vreed en aangename rust.

En we draaiden net een opname van Manasang op Urk. Wat een dag met een solo van Jaco van Houselt. Begon al verder met de zang- en muziekgroep Gideon. Waardig, o waardig bent u, o Heer.

En we gaan over met een gedicht van Marie de Haan uit de serie Jezus Hemelvaart. En boven dit gedicht stond het antwoord van Jezus. Jezus antwoordt zijn leerlingen dat het niet aan hun is welke tijd Gods koninkrijk begint. Dat is een geheimenis. De Heilige Geest wordt hun gegeven, zodat zij kracht ontvangen te spreken van dit getuigenis dat Jezus de Messias is. Zo is het ook met ons. We weten de tijd niet, maar we getuigen van Koning Jezus, zodat men zijn liefde ziet.

Het christelijk urkervisserskoor Crescendo zong net voor ons Heilig, heilig, heilig. Nog een bevatter met nog een lied van Willemijn. En dat is Psalm 71, het eerste, tiende en het elfde vers. Ik betrouw op u, hoor mijn gebeden. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Ik zal blijmoedig heen en treden.

En dat was net het Urker Mannenkoor Halleluja met het lied Wait for the Light to Shine. Nou gaan we verder met niet ritmische psalmen. We zongen nog een lijn van Ria Kalkman vanuit de Veluwe. En we gaan luisteren naar psalm 127, het eerste en het derde vers. Vergeefs opbouwen toegelegd, zo gaat het elk die God bemint.

En we gaan over met een gedicht uit de serie Jezus Hemelvaart. En dit gedicht is geschreven door Marie de Haan. Boven dit gedicht staat de vraag van de discipelen. De discipelen vragen Jezus naar het aardse koninkrijk. Nog begrepen ze het niet dat Jezus deze aarde verliet. Hij steeg op naar de hemel om daar een koninkrijk te ontvangen. Verdiend aan het houten kruis brengt hij al Gods kinderen thuis. Ook voor jou is daar een plaats als je eerbiedig buigt voor hem. Koning Jezus vergeeft je zonden. Luister naar zijn stem.

En dat was net het lied It Is Well With My Soul, zongen door Esther IJzerberg, Jan-Jaap Nijhoff en Martine van der Vossen. Dan gaan we verder met Ik Ben Een Koninklijk Kind, zongen door het Groot Johannes de Heerkoor, samen met het Christelijk Mannenkoor Stereo uit Ginnemaaien.

Gezegend bent u, Heer, dat wordt net ten gehore gebracht door Sela. Nog om bevatteren met de massale samenzang, onder lijn van Jan Quinten Zwart. En we gaan luisteren naar Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. Wie heeft lust den Heer te vrezen?

En we gaan over verder met een gedicht van Marie de Haan uit de serie Jezus Hemelvaart. En boven dit gedicht staat de belofte gegeven. Jezus belooft zijn leerlingen, jullie worden gedoopt met mijn geest. Wacht dan in Jeruzalem en luister naar mijn stem. Want de belofte van mijn Vader zal jullie worden gegeven. Zo spreekt hij ook tot jou en mij in ons dagelijks leven. Zijn geest is uitgestort, verwacht het dan alleen van hem, die alles in zijn hand heeft en zijn genade aan ons geeft.

Het orgelgemengde koor Emmanuel zong net voor ons het lied Maak ons tot een licht. Nog een bevatter met Een pelgrim ben ik hier op aarde zongen door het christelijk orkel visserskoor Crescendo. Met een solo in die hoortje van Jan Loosman.

En we konden net luisteren naar het lied Dank u voor deze nieuwe morgen, gezongen door Dennis Derksen. We gaan ook verder met de gemeentezang uit Barneveld. En we gaan luisteren naar Psalm 79, te beginnen bij het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En ook het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden.

En dat was net een samenzang, Orlijn van Jacob Schenk, van het lied Wees mijn Leidsman, nog een bevatter met Tennessee Ernie Ford, Lord, I'm Coming Home.

En we konden net luisteren naar de cd. Heel veel kinderen zingen met Karel Bogert. Op bergen en in dalen. We gaan verder met God voor ons, wie is ons tegen. En zongen door het Griffemaarde Drachtermannenkoor.

0: U gaat nu luisteren naar de hervormde gemeente van Urk, De Bron.
1: Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de Heere...

Luisteraars, een hele goede middag bij het programma Hemelvaartsmiddag op Urk. Ook deze middag heb ik weer hele mooie liederen voor u samengesteld. Ik ga deze Hemelvaartsmiddag beginnen met Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. En dit is een niet-ritmische samenzang vanuit Zalbommel. Vanuit de studio wens ik u veel luisterplezier toe.

met deze eeuwigvaartsmiddag begonnen met Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. Een niet-ritmische samenzang vanuit Stalbomel. Vanuit Stalbomel gaan we naar Rauwveen. Daar gaan we luisteren naar een gereformeerd gemengd koor, de Lostem. Zij gaan voor u zingen, de hemelen roemen.

En dit was het gereformeerd gemeentekoor uit Rauwveen, de Lostem, de hemelen roemen. Vanuit Rauwveen gaan we terug naar Urk. We gaan luisteren naar het christelijk Urkenvisserskoor Crescendo, een heilig koor van stemmen.

En dit was het Christelijk Urkenvisserskoor Crescendo. We hebben geluisterd naar het lied Een eilig koor van stemmen. Als vrede des hemels. Dit wordt uitgevoerd door Peter Kits.

Luisteraars, een hele goede middag bij je programma Hemelvaartsmiddag op Urk. Ook deze middag heb ik weer hele mooie liederen voor u samengesteld. Ik ga deze Hemelvaartsmiddag beginnen met Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. En dit is een niet-ritmische samenzang vanuit Zalbommel. Vanuit de studio wens ik u veel luisterplezier toe.

ben deze eeuwigvaartsmiddag begonnen met Psalm 47, de versen 1, 3 en 4. Een niet-ritmische samenzang vanuit Stalbomel. Vanuit Stalbomel gaan we naar Rauwveen. Daar gaan we luisteren naar een gereformeerd gemengd koor, de Lostem. Zij gaan voor u zingen, de hemelen roemen.

En dit was het gereformeerd gemeentekoor uit Rauwveen, de Lostem, de hemelen roemen. Vanuit Rauwveen gaan we terug naar Urk. We gaan luisteren naar het christelijk Urkenvisserskoor Crescendo, een heilig koor van stemmen.

En dit was het Christelijk Urkenvisserskoor Crescendo. We hebben geluisterd naar het lied Een eilig koor van stemmen. Als vrede des hemels. Dit wordt uitgevoerd door Peter Kits.

als Vrede des Hemels uitgevoerd door Peter Kits. Ga verder met het christelijke vereniging De Jovante uit Uijzen. Er klinkt een lied vol hemels glorie.

gaan verder met een samenzang onder leiding van John Propitius en Marco Dentoom. Psalm 121, de versen 1, 2 en 4.

Dit was Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Een samenzang onder leiding van John Propitius en Marco de Toom. Ga verder met het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden, Gouden Harpen, Oorik Ruizen, solo arie van Henk.

Hier wij komen voor uw troon, uitgevoerd door een christelijke Maidermannenkoor Stereo. Ga verder met het gemeenkoor Ierseke onder leiding van Henriette de Bat. Laat de bazuinen schallen. Daarna gaan we luisteren naar Arjen Breukhoven. Eens als de bazuinen klinken.

Eens als de bazuinen klinken, uitgevoerd door Arjen Breukhoven. Zendt uw eigen geest van boven. Dit wordt uitgevoerd door mannen zijn groep Sion vanuit Katwijk aan Zee.

Zendt uw Heilige Geest van boven, eigen voet door het man en zijn groep Sion vanuit Katwijk aan zee. We blijven in Katwijk. We gaan luisteren naar de 1600 mannen. Wat de toekomst brengen mogen.

Wat de toekomst brengen mogen, uitgevoerd door de 1600 mannenzinger vanuit Katwijk aan zee. En vanuit Katwijk gaan we terug naar Urk. We gaan luisteren naar het Urker Mannenzangvereniging Ongeroens. Het eenzame pad.

Uit Urk gaan we weer terug naar Katwijk. Daar gaan we nogmaals luisteren naar de mannenzanggroep Sion vanuit Katwijk. O Heel Vader, sterk en macht. Eerst een declamatie van Dirk van de Bent.

met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Daar leren zij de daan des Heren klaar bemerken en in de diepe baan zijn grote wonderwerken. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond naderen. Hun hart geeft zucht op zucht, hun bloed verstijft in de aderen. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid naar zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven.

ben er 2 uur in gegaan met een bewerking van het christelijk Urkvisserskoor Crescendo. Een opname vanuit de Doelen, Psalm 150. Ga verder met de Urkemannen zingen. We gaan luisteren naar Psalm 1, de versen 1 en 2.

Psalm 1, de versen 1 en 2, uitgevoerd door de Urkermannen zingen. Ga verder met de niet-ritmische samenzang onder leiding van Pieter Eekhoop. Psalm 68, de versen 10 en 16.

En dit was een niet ritmische samenzanger onder leiding van Pieter Eikhoop, Psalm 68, vers 10 en 16. Onder leiding van Gerrit Schinkel zingt het christelijk mannenkoor Eiland Hurk, Psalm 136.

En dit was Psalm 100, de versen 1, 2 en 4. Uitgevoerd door het Reizend Mannenkoor. Het Urkenmannenkoor Eneas gaat verder met een toevlucht in gevaren.

Een toevlucht in gevaren, uitgevoerd door het Urkemannenkoor Eneas. De Urkenzangers gaan verder met Ga mij niet voorbij, o eiland. Solo wordt uitgevoerd door Enk Kramer.

Ga mij niet voorbij, o eiland, uitgevoerd door de Urkenzangers, solo Enk Kramer. Ga verder met een samenzang vanuit de schuilplaats. Gij zit in eerlijkheid.

Gij zit in eerlijkheid, een samenzang vanuit Schuilplaats. En we blijven nog even in de Schuilplaats. Nu gaan we luisteren naar Psalm 21, de versen 5 en 13.

Dit was Psalm 21, de versen 5 en 13 en niet de rippen in samenzang vanuit de schuilplaats. Het Christelijk Urkenvisserskoor Crescendo, toen de handleiding van Meindert Willem Kramer, gaat verder met Grijp toch de kansen door God u gegeven. Solo, Teun

Grijp toch de kansen door God u gegeven. Uitgevoerd door het christelijk Urkevisserskoor Crescendo, toen de handleiding van Meijnert Willem Kramer. Solo Teun Schenk. Gaat het programma besluiten met een toekomst vol van hoop. Dit wordt gezongen door de 1700 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee.

Een toekomst vol van hoop, uitgevoerd door de 1700 mannen zinger vanuit Katwijk aan Zee. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van het programma Hemelvaartsmiddag op Urk. Hoop dat u deze middag weer heeft genoten van de missiekeuze. Heeft u vragen of reactie, mail het door naar zondagmiddag@urkfm.nl. Wat kunt u nog meer verwachten bij de lokale radio Urk FM? Na de tune gaan we luisteren naar een kerkdienst. 19 uur, het kinderprogramma. En om 20 uur is er geen ziekentroost. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Een gezegende kerkdienst toe. En Deo Valente tot aanstaande zondagmiddag.

0: U gaat nu luisteren naar de gereformeerde Bethelkerk van Urk.
1: Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit het niets geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nimmer loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van zijn Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij hebben er persoonlijk om gevraagd en zullen wij dat nu ook gezamenlijk doen, of de Heere God zelf aanwezig wil zijn in deze dienst en wil verschijnen met zijn blinkend licht. Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren.

0: Ja, de Heere is verschenen in licht en zijn heiligheid, ook aan zijn dienstknecht Mozes, wanneer hij zijn wet bekend heeft gemaakt aan het volk Israël. Daar zullen wij nu naar luisteren. En na de wetslezing zingen wij verder van Psalm 80, het 11e vers, het laatste vers. Behoud ons, Heer, de legermachten, zo zullen we ons voor een afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. De trouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.
1: Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

0: Gemeente, voordat wij overgaan tot de schriftlezing, eerst nog even een paar korte gedachten daarover dat een aantal weken geleden ook hier in de Bethelkerk ik een preek heb mogen houden waarover een broeder schreef: dominee, het leek wel alsof wanneer u de kansel opging, dat u met lood in uw schoenen de kansel opliep. En zo voelde dat ook. Zoals u nog kunt herinneren, het was een preek over het verhaal van Amnon en Tamar en de verschrikkelijke gebeurtenissen die ons beschreven staan in 2 Samuel 13. En wij hebben een diepe kijk moeten nemen in het zwarte, duistere hart van de menselijke zonde. En dat was moeilijk om te doen. En die broeder heeft mij ook daarop gewezen dat na zo'n heftige preek waarin er veel gesproken wordt over het leed wat veel broeders en met name zusters moeten lijden door dit soort geweld, het ook onontkoombaar is om ook daarnaar te verwijzen dat ook in onze gemeente er mogelijkheid is voor deze broeders en in het bijzonder zusters om uit deze duisternis uit te komen. En dat kan alleen maar met gesprek en met gebed en met bijstand van mensen om ze heen. En daarom wil ik ook iedereen daartoe ook aanmoedigen om die stap proberen te nemen, hoe moeilijk die ook lijkt. Maar ik dacht, na zoveel duisternis besproken te hebben in die preek, voordat we doorgaan met 2 Samuel 14... want dat mag ik u van tevoren al vertellen, het is niet veel, veel beter, dacht ik, na zoveel duisternis kunnen wij ook wel een beetje meer licht verdragen. En dat hebben wij ook nodig. En zo zijn wij dan gekomen bij 1 Johannes 1, want nergens in de schrift wordt duidelijker hoe ondoorgrondelijk, hoe heilig en hoe volmaakt dat licht is die God in zijn wezen is. En zo zullen wij luisteren naar 1 Johannes 1, de versen 5 tot en met 11.
1: En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons.
0: Wij willen onder de collecte zingen van Psalm 43, de versen 3 en 4... Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En het vierde vers is dat welbekende vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd.

Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet mij van zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. En dan het refrein. Dit zingen wij als antwoord op de verkondiging lied 128. En de tekst van de verkondiging is te vinden in dat gedeelte wat ons werd voorgelezen. De eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1. En ik lees nog eens het vijfde vers. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Geliefde broeders en zusters, lieve jongens en meisjes. Ik zal proberen jullie iets te schetsen wat jullie moeten voorstellen. Als het helpt, kun je ook je ogen daarbij sluiten. Maar probeer je nou voor te stellen, je bent buiten, ergens in een bos. Het is nacht. Het is koud. Het is donker. Er waait een harde wind. De regen voelt koud. Je hebt geen idee waar je bent. Je hebt geen idee welke kant je op moet. Je hoort allemaal rare geluiden om je heen en je begint ook bang te worden. En je kunt niets anders doen dan langzaam vooruitkomen en met je handen tasten naar je omgeving. En dan zie je het ineens. Een klein, zacht lichtje in de verte. En dan denk je eindelijk, nu weet ik tenminste welke kant ik op moet. En dan ga je langzaam richting de kant van dat licht. En dan kom je daaraan en het blijkt een huis te zijn. Je gaat naar de deur van dat huis. En de deur gaat open en dan stroomt het licht naar buiten. En het overspoelt je. En het is zo sterk dat je niet eens je ogen kunt openhouden. Je moet ze sluiten. Je houdt je handen voor je ogen. Maar je weet, ik kan me nu niet omdraaien om weer terug te lopen naar de duisternis. Dit is de enige kans die ik heb. Ik moet naar dat licht toe lopen. Dat is de enige manier om te overleven. Nou, dit beeld en deze gelijkenis heb ik een keer als jongere gehoord. Toen men mij probeerde uit te leggen hoe dat voelt om te leven in een duistere wereld, wanneer je beseft, er is zoveel onrecht en zoveel pijn en zoveel angst om mij heen, dat ik soms de weg helemaal kwijt ben. En hoe het is om vanuit deze duistere en donkere wereld naar het licht toe te gaan, wat dan het vaderhuis van God is. Vanuit het donker dus naar het licht. En wij hebben dit gelezen uit de eerste brief van Johannes, dat God licht is in zijn wezen. Dat is hoe hij is. Ergens anders schrijft dezelfde apostel, God is liefde. En dat zijn twee bijzondere kenmerken van God, want dat betekent ook dat als God in zijn wezen licht is en als God in zijn wezen liefde is en God oneindig is, dan betekent dat er ook geen licht is buiten God en dat er ook geen liefde is buiten God. Maar wij zullen nu aan de hand van deze tekst en deze uitspraak van de apostel dat God licht is, aan de hand van enkele gedachten onderzoeken om te begrijpen wat deze uitspraak van de apostel ons te zeggen heeft. Allereerst, waarom zegt de schrift dat God licht is? Waarom uitgerekend licht? Nou, ik heb in het woordenboek de definitie opgezocht van wat licht is. En dat klinkt zo. Licht is een elektromagnetische straling die zichtbaar is voor het menselijk oog. Het bevindt zich in het spectrum tussen infrarood en ultraviolet, met een golfbreedlengte van 400 tot 700 nanometer...
Licht gedraagt zich als een golfverschijnsel en als massaloze deeltjes, fotonen, met een snelheid van ongeveer 300.000 kilometer. Of als je liever in kilometer per uur rekent, is dat ongeveer 1,08 miljard kilometer per uur. En het is fysiek onmogelijk voor iets met een gewicht om sneller te gaan dan het licht. Vandaag de dag begrijpen wij misschien meer van wat licht is, vanuit de wetenschap. Wellicht meer dan ooit van tevoren. Maar in de oude tijd begrepen zij wellicht meer daarvan wat de betekenis is van licht. En dan begrijp je ook meer de noodzaak van licht. Licht had bijzondere eigenschappen. Licht maakt dingen openbaar, dus door het licht worden dingen zichtbaar gemaakt. Het licht geeft leven. Zonder licht is er geen energie. Zonder energie is er geen leven mogelijk. Licht als een bron van leven. En licht is, en dat is misschien psychologisch of geestelijk te zeggen, licht is een symbool van het goede. Licht, goed. Duisternis, kwaad. En dit zijn dan dingen die ze in de oude tijd heel goed gekend hebben. En daarom gebruikt Johannes ook dit woord om God te beschrijven. God is in zijn wezen licht. Dus God openbaart zichzelf en openbaart ook andere dingen. God geeft leven. God is de bron van leven. En God is ook door en door goed. En in hem is er geheel geen duisternis. Dus God openbaart zichzelf. God laat zich zien als het licht. En zonder zijn openbaring zouden wij geen voorstelling kunnen hebben over wie God is. En dus jullie is al zeker opgevallen dat wanneer God in Genesis de wereld heeft gemaakt, licht ook het eerste is wat hij door zijn woord schept. De eerste woorden in de schepping zijn: laat er licht zijn. Dus symboliek betekent dit dat het licht ook orde brengt in de chaos. Want de aarde was woest en ledig en er was een chaos, er was nog duisternis. Maar laat er licht zijn. En Gods licht scheen over de chaos en zo heeft hij orde gebracht in de schepping. Ten tweede, God geeft leven. Zonder licht is er geen leven mogelijk. En dit is waar de evangelist Johannes ook op wijst wanneer hij in het evangelie volgens Johannes het volgende schrijft. Het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus weer die speling tussen leven en licht. Die zijn met elkaar verbonden. Zonder licht geen leven. En als God door en door licht is, dan betekent het ook dat God door en door leven is. Hij is eeuwig. In hem is er geen verval en geen ondergang en geen dood. En dan de derde. Het feit dat God licht is, betekent ook dat God door en door goed is. Johannes zegt hier, in hem is er in het geheel geen duisternis. De meeste Bijbeluitleggers zien dit ook als een verwijzing in de Bijbel daarnaar dat de God van de Bijbel heel anders is dan alle andere goden die je maar kunt optellen van de oude tijd en alle goden die mensen hebben bedacht, dus afgoden. Want als je een klein beetje de mythologie kent van de Egyptenaren en de Grieken en de Perzen en de Romeinen en de Germanen en alle duizenden goden die er waren, en als je een beetje kent wat deze goden hebben gedaan, wat ze allemaal hebben uitgevreten, zou ik kunnen zeggen. Jaloezie, kinderachtig gedrag, wispelturigheid, onvoorspelbaarheid, haat, afgunst, angst. Dus daaraan merk je dat deze afgoden die mensen hebben bedacht eigenlijk heel menselijk waren. Het waren goden die de mensen op hun eigen beeld hebben gemaakt. In plaats van dat God de mens schept naar zijn eigen beeld. Dus als alle andere goden zoveel duisternis hebben, zegt Johannes, niets daarvan is er bij God. Al die verwerpelijke eigenschappen
zijn er bij hem niet. In hem is er geheel geen duisternis. Met andere woorden, hij is door en door goed. Hij is door en door heilig. God is dus licht. Hij maakt zich bekend. Hij openbaart zich. Hij brengt orde. Hij geeft leven. Zonder dat licht is er geen leven mogelijk. En hij als licht is door en door goed. Maar dit heeft ook gevolgen voor ons, gemeente. En dat zijn de drie punten die u daar onderaan ziet. Punten 2, 3 en 4. Dat zijn de toepassingen die deze woorden, God is licht, voor ons van betrekking zijn. God is licht. Ten eerste is dit een vermaan voor ons. Dit is iets waarover ik een tijd geleden ook tijdens Tweede Paasdag heb mogen vertellen. Dat is iets wat wij telkens zien in de Bijbel wanneer er een engel verschijnt. En er iets van Gods licht, dat heilige, levengevende, ordescheppende licht verschijnt aan de mensen. En wat is dan de eerste reactie die mensen geven? Ze zijn bevreesd. En ze zeggen, ik zal zeker doodgaan. Toevallig een paar weken geleden hebben wij met de Lidlaren-catechisanten gesproken over Israël en de kerk. En we hebben gesproken over waar de naam Israël vandaan komt. En dat komt uit de geschiedenis wanneer Jacob strijdt met een engel gods bij de Jabok. En daar krijgt Jacob dus de nieuwe naam Israël. Diegene die worstelt en die strijdt met God. Maar Jacob, Israël, geeft dan aan die plek waar dat is gebeurd de naam Pniel. En dat betekent het aangezicht van God. En zoek dat maar even op, want dat staat in Genesis 32. En het is heel bijzonder hoe Jacob dat verwoordt. Genesis 32, vers 30. Dus na de strijd en nadat Jacob aan die plek de naam Pniel geeft, zegt hij, 32 vers 30, Pniel staat daarboven. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, wat betekent het aangezicht van God. Want, hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Nou, hoe begrijp je dit? Jacob heeft iets van Gods licht ervaren en dan zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Dit moet je niet zo begrijpen. Ik heb God gezien, dus daarom leef ik nu. Nee, dit moet je zo begrijpen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ondanks dit leef ik nog steeds. Besta ik nog steeds. Hoe kan dit? Want de mens van de oude tijd, de mens van het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament begreep dat als God door en door licht is en door heilig is, dan kan er voor zijn aangezicht geen beetje vuiligheid bestaan. Dat wordt duidelijk door de woorden van de profeet Habakkuk. Die zegt in Habakkuk 1 vers 13, Heere, u bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Dus God is te heilig dat voor zijn aangezicht maar iets bestaat wat onrein is. Sommige leden van onze gemeente heb ik al vaker daarover gesproken, wat zij of wat jullie in onze gemeente vinden ontbreken. En ze zeiden, met alle dankbaarheid die wij hebben voor onze gemeente, is wat we vaak missen, het ontzag voor God. En wat ze daarmee bedoelen is, van jongs af aan leren wij kinderen om het Onze Vader te bidden. En we leren kinderen om vrijmoedig te spreken tot God de Vader. En bij jongeren hoor je dat ook. En bij belijdeniscategezanten hoor je dat ook. Wanneer zij spreken over God de Vader. Ze zeggen, God is de Vader bij wie ik altijd terecht kan. En ik voel me zo geborgen bij hem. En dat is geweldig mooi. Maar dat betekent niet veel als je vergeet dat hij ook de almachtige schepper is van hemel en aarde. Als jij vergeet dat hij ondoorgrondelijk licht is. Als je vergeet dat hij door en door goed is. En als je vergeet dat tegenover hem
jij zo klein bent. En niets. En een zondaar. Dus dit mogen wij nooit uit ogen verliezen. God is een heilig God. En dat is een vermaan voor ons. Want het feit dat God alles doorlicht, dat hoort ons ten eerste, of in de eerste plaats, niet berusting te geven.

Als een troost. Niet alleen maar als een vermaan, omdat wij zondaren zijn, maar ook als een troost. En dat heeft ook met de zonde te maken. Want als je begrijpt dat je als zondaar voor Gods aangezicht staat, als een wezen met duisternis tegenover een wezen zonder duisternis, dan begint dat licht voor jou te worden tot een troost. Ten eerste omdat je weet dat er niets is wat Gods licht niet doorschijnt. Dat er niets is wat verborgen blijft. Alle menselijke zonden. Alle pijn die wij elkaar aandoen. Alle pijn die aan ons wordt aangedaan. Zal geopenbaard worden. En er zal niets zijn wat verborgen zal blijven. Kijk maar even met mij in 1 Korinthe 4 vers 5. Daar zegt de apostel Paulus het volgende. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Want hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Dat is wanneer het volmaakte licht zal komen. Weet u nog dat beeld wat ik heb genoemd? Dat je daar staat voor dat huis en de poort opent zich wijd en het licht komt stromen. Maar je bent met één voet, of je staat nog in de duisternis, maar Gods licht straalt al op je. En daarover zegt dus de apostel Paulus, wanneer Gods licht alles in allen zal zijn, dan zal er niets meer blijven wat verborgen is. En dat moet een troost zijn. Weet u nog een paar weken geleden toen ik heb gesproken over de slachtoffers. Over de slachtoffers die zulke vreselijke misdaden hebben moeten verdragen. Zoals ook Tamar door haar halfbroer Amnon. De slachtoffers. Voor hen moet het een troost zijn. Dat die pijn die aan hen werd aangedaan niet verborgen zal blijven. En dat er rechtvaardigheid zal komen wanneer alles geopenbaard zal worden. En voor de onbekeerde zondaar zal er dan oordeel zijn. Dat moet een troost zijn voor het slachtoffer. Maar voor de bekeerde zondaar, voor diegenen die inzien dat zij tegenover God staan als zondaren, tegenover een heilig God, door en door in licht, zal dit ook een troost zijn. En dat zegt Johannes ook. In Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat Johannes hier zegt is, niet alleen maar het belijden van schuld, dat is al een hele stap. Maar wat daarna komt is ook nog reiniging. Johannes spreekt over een proces, spreekt over een gebeurtenis. En reiniging, dat doet soms wel eens zeer. Het is niet pijnloos. Het is ten eerste niet pijnloos om de zonde te belijden. En ten tweede is het niet pijnloos om dat proces aan te gaan van reiniging. En ja, wij weten dat ook van onze eigen relaties tussen mens en mens. Het is al een hele tijd geleden dat ik mocht spreken met twee mensen. Ze hadden een ruzie met elkaar. En beide wilden het goed maken. Maar ze durfden niet. En de een zei, ik wil graag mijn excuses aanbieden, maar ik schaam me zo. En ik ben gewoon bang hoe de ander reageert. En ik ben bang om mezelf te vernederen. En hoe vaak moet ik me nog vernederen? Dus die deed het maar niet. En de ander zei, ik zou zo graag willen vergeven. Maar ik kan dat niet zomaar. Ik kan dat alleen maar doen als de ander mij om vergeving vraagt. En dat hij dat doet uit zichzelf. Dus beiden wilden het graag, maar beiden omdat zij bang waren voor de pijn die dat moment en het reinigingsproces met zich mee zou brengen, hebben het maar niet gedaan. Terwijl wij leren hier

Hier uit 1 Johannes 1, dat God door en door licht is en dat er niets verborgen zal blijven. Dus het is alleen maar een kwestie van tijd. Dus zolang er nog tijd is om dat zelf te doen, neem die tijd. Want vergeving is er. En het derde is, God is licht en daarom is dat ook voor ons een opdracht. En die opdracht verwoordt de apostel Johannes zo. Als wij in de duisternis wandelen of als wij in het licht wandelen. Dat is het doel, dat wij wandelen in het licht. Dit spreekt over levensheiliging. Dit spreekt over het loslaten van zonden. Dit spreekt over het loslaten van gewoonten en handelingswijzen die zo erg vastkleven aan ons dat zij gereinigd moeten worden, gezuiverd moeten worden. Een levenswandel waarin door Gods licht je alles helderder begint te zien. Gods licht openbaart, dat zeiden we toch. En dat betekent dat als Gods licht schijnt over je leven, je ziet die dingen die je voorheen heel waardevol hebt gezien. En dan in dit licht zeg je, waar heb ik me nou mee bezig gehouden? Waarom dacht ik nou dat mijn baan of mijn geld of mijn macht of mijn aanzien of mijn uiterlijk of mijn noem het maar op zoveel van waarde is? Nou, ik weet wel waarom. Omdat de wereld ons dat wel probeert te verkopen. Dat die dingen van uiterste waarde zijn. Maar als Gods licht schijnt, dan zie je wat de werkelijke waarde van de dingen zijn. En als dat gebeurt, dan kun je spreken over een omwenteling. Dan kun je spreken over een bekering. En dat is ook ongemakkelijk. Het is een geestelijke strijd, maar het leert je steeds meer en meer te wandelen in Gods licht. Weet u nog in dat voorbeeld, in die gelijkenis, wanneer je staat voor dat huis en dat licht zo ineens op je afkomt en dan brandt het in je ogen en je kunt het niet aanzien en je houdt je handen daarvoor. Maar hoe langer je daar staat in Gods licht, hoe meer je daaraan wendt. Hoe meer je ogen daaraan wennen. En hoe meer je ook het verlangen hebt om daarin te wandelen. En zo zien wij door het licht van God heel het leven van een gelovige. Het begint met Gods openbaring. Hij maakt zichzelf bekend. Hij maakt zichzelf bekend als de eeuwig levende, als de heilige. Hij maakt zich bekend als die God die door en door rein en heilig is. En daarna wijst hij ons op onze duisternis. En daarna verjaagt hij uit ons die duisternis. En daarna roept hij ons op om in dat licht te wandelen. Vermaan, troost, opdracht heb ik opgeschreven. Als je een klein beetje fantasie gebruikt en een klein beetje de catechismus kent, dan weet je, dit zijn de drie stukken die de catechismus ons ook voorhoudt. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar dan, in het licht van Gods openbaring. Weten jullie nog die gelijkenis van het begin? Dat je in de grootste duisternis dat piepkleine lichtje ziet. En dan kom je terecht in het portiek van dat huis vol met licht. En verder gaat die gelijkenis zo. Nu zijn wij alleen nog maar op de drempel van het Vaderhuis. Wij zijn in het portiek van het Vaderhuis. En onze taak hier op aarde is om nu al onze ogen te laten wennen aan Gods licht. Want je schrikt eerst, je verbergt je ogen, ze moeten eerst wennen. Maar dan verlang je naar meer. Je verlangt ernaar om Gods waarheid te zoeken. Je verlangt ernaar om meer en meer los te komen van de duisternis. Je verlangt ernaar om meer en meer te wennen aan Gods ondoorgrondelijk licht, welk alles in allen zal zijn. En nu al te wandelen in het licht met Jezus.

Nu is gelegenheid voor de tweede collecte. En na de collecte willen wij als slotlied lied 15 zingen. En dat is een psalm die ook door de kinderen heel goed gekend is. Want een paar weken geleden was dat de psalm van de zondagsschool. Prijs de Heer met blijde galmen. En wij zingen dat op de Johannes de Heer melodie, versen 1, 6 en 8.

Gemeente, gaat nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang in geloof zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En ze heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.